0: ZFM met je nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
2: In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinkster. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
2: In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen gedood en 10 gewond bij Russische luchtaanvallen. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. In Charkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden, zoals met Pinksteren. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt vervolgd voor corruptie en machtsmisbruik. Ze moet zich 2 keer per maand melden en haar paspoort inleveren. De Socialistische Partij noemt het politieke vervolging, terwijl de conservatieve oppositie vervroegde verkiezingen eist.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In Zandvoort geldt tot maandagavond laat een noodverordening vanwege verwachte drukte en ongeregeldheden. Politie en handhaving hebben extra bevoegdheden op het strand, de boulevard en rond het station. Gezichtsbedekkende kleding en voorwerpen waarmee gestoken kan worden zijn verboden. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. 10 raakten gewond. In Kharkiv vielen 2 doden en 13 gewonden door Russische drones en bommen. Oekraïne viel olie- en gasinstallaties op de Krim aan. Rusland zegt 177 drones te hebben neergehaald. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Burij en Al-Mawasi. Het leger noemt de journalist een Hamas-terrorist. Amerika stopt de financiering van programma's tegen de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal wereldwijd. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken enkele onweersbuien langs de oostgrens richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
4: De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en waarschuwt voor tol bij afsluiting. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 gemist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durbuy, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook, waarbij minstens 9 mensen omkwamen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist. De aanvallen troffen onder meer Gazastad, het vluchtelingenkamp Bourij en Al-Mawasi. Israël noemt de journalist een Hamas-terrorist. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit in Gaza, waarbij 9 mensen, onder wie 2 kinderen en een Al Jazeera-journalist, omkwamen. De Franse politie vond een werk van Pablo Picasso bij een huiszoeking nabij Parijs, mogelijk miljoenen euro's waard. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een 71-jarige Nederlandse man vermist bij Barrière de Petit Han in Dubuis. De Amerikaanse vicepresident Vance reist naar Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en Libanon. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wild.
3: Naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In België wordt sinds zaterdagmiddag 3 uur een Nederlandse man van 71 vermist. Dick Kruis werd voor het laatst gezien bij de Barrière de Petit Han in Durby, provincie Luxemburg. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem, meldt de Belgische federale politie. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor gesprekken met Iran over het nucleaire programma en het staakt het vuur in Libanon. Iran sloot de staat van Hormuz vanwege Israëlische aanval op Hezbollah. Vance verwacht dat de spanning afneemt en ontkent dat Iran de zeestraat definitief sluit. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. De Franse politie heeft tijdens een huiszoeking nabij Parijs een werk van de Spaanse schilder Pablo Picasso teruggevonden. Het Franse Openbaar Ministerie bevestigt dit en meldt dat het schilderij mogelijk miljoenen euro's waard is. Tot slot nog even het weer. Vanochtend trekken langs de oostgrens nog enkele onweersbuien richting Duitsland. Daarna volgen zon- en wolkenvelden. De temperatuur loopt op tot ruim 25 graden, met een matige noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.
4: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
5: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
6: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
7: Life gets better when you get better.
5: Van harte welkom bij Hour of Power op 21 juni. We gaan zo meteen naar Irvine, dat is een voorstad van Los Angeles. En daar vind je Shepherd Grove. Bobby spreekt dit keer over hoe de Heilige Geest je in je leven kan leiden. Het worship team zingt een prachtig lied. En als gasten hebben we vandaag op Vaderdag niemand minder dan de Blommetjes. Bekend van een huis vol. Jongens, van harte welkom, ja. Tijmen en Maarten.
8: Dankjewel.
5: En Maarten, aan jou zou ik willen vragen, als je naar Tijmen kijkt, wat zeg je dan als vader in een paar zinnen over je zoon?
8: Nou, fantastisch dat hij mijn oudste zoon is. En heel bijzonder vandaag, want hij is...
5: Oh ja.
8: Oh dan ja, hij is jarig vandaag.
5: Hij is jarig.
9: Ja.
5: Tijmen.
9: Ja.
5: Nou, dan gaan we met z'n allen, het hele team gaat hier even voor je zingen. Lang.

0: Nou, hey.
1: Dat is toch altijd ongemakkelijk als er voor je gezongen wordt.
0: Nou ja, maar jij bent een rapper, dus jij gaat straks voor ons zingen.
1: Ja, ja.
0: Hey, ik heb wel even gedacht, dit moeten we wel even vieren. Dus Stijmen, kijk eens. Die mag je tijdens het interview straks helemaal nuttigen.
1: Nou, die straks op.
0: Ja, oké. Okay. Maar Stijmen, nou moet jij nog wat over je vader zeggen. Wat vind je van je vader?
1: Ja, racefietsen.
0: Racefietsen?
1: Ja, racefietsen.
0: Okay, nou, we gaan het zo meteen over hebben. Welkom bij Oude Vrouwen op Vaderdag.

0: Dat was het worshipteam en zij zongen Wees Blij. Maarten, ben je als vader van een gezin met 8 kinderen elke dag blij? Dat je denkt van heerlijk zo'n stel?
1: Ja, ik ben heel gelukkig. Maar of ik altijd blij ben, het is gewoon heel hard werken soms. En ja, er zijn heel veel mooie geluksmomentjes tussendoor. Dat is gewoon het hele gebeuren met een heel groot gezin.
0: Ja.
1: Het is een hele gezellige chaos bij ons. Ja. Zo typeren heel veel mensen het.
0: Jullie zijn niet heel georganiseerd. Van allemaal netjes aan tafel zitten. Ja. Allemaal monden dicht.
1: Proberen we wel.
0: Ja.
1: Maar
0: ik ben erbij geweest.
1: Nee.
0: Binnenkort hoop ik nog langs te komen bij jullie.
1: Gezellig.
0: Hey Tijmen, wat is jouw rol als oudste?
2: Zo, mijn rol als oudste, dat is... vooral het voorbeeld zetten natuurlijk voor de kleinere kinderen.
0: Ben jij een voorbeeld?
2: Dat lukt niet altijd natuurlijk, nee. Maar ik doe mijn best.
0: Maar jij zei net over je vader racefiets. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, het is niet per se dat hij heel veel racefiets, maar het is, ik denk de herinneringen die ik soort van echt heb met mijn vader. Nou, racefiets is daar wel deel van, zeg maar. Want zijn ook naar Albanië geweest.
0: Ja. En, ja, hè, dat hebben jullie samen. Ja, hoe was inderdaad. Dat om met je pa op stap te zijn?
2: Nou, het was wel taai. Want het was niet, was geen makkelijke rit. En we waren ook met wat vrienden. Die hebben 2 dagen gefietst en wij hebben 3 dagen gefietst.
0: Zo.
2: Maar dat doen we wel even, hè.
0: Ja, dat is een prestatie op jouw leeftijd, hoor, om 3 dagen te fietsen. Ja, Maarten, jullie zijn voortdurend te zien in een huis vol. En ik vind het altijd leuk dat het heel duidelijk is dat jullie gelovige mensen zijn. Kijk, altijd meer dan 1 miljoen of 1,5 miljoen mensen.
1: Ja.
0: Hoe reageren mensen erop?
1: Ja, de mensen zien ons vaak heel puur. Hè. We zijn gewoon wie we zijn. We delen ons leven. We delen ons geloof. We laten dat zien. En het is niet gemaakt, zeg maar. Dat vind ik ook wel zelf wel heel mooi aan het programma. Dat ook gewoon is wat het is.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook gewoon stressmomentjes in ons gezin. En wij zijn gewoon normale mensen.
0: Toch lijkt het of jij er niet onder leidt dat je zo'n groot gezin samen met Gerdien de pas moet houden.
1: Ja.
0: Je begon als visboer in Katwijk.
1: Ja. Klopt, ja. Hard werken.
0: Ja.
1: En heel veel communiceren. Even met mensen omgaan. Dus ik heb daar 8 jaar gewerkt. Ik was student. En ik werkte daar op vrijdag en zaterdag. Dus ik deed dat er een beetje bij. En ik studeerde in België. Dus ik ging elk weekend ging ik heen en weer naar Katwijk.
0: Want je bent studeerde voor dominee.
1: Ja, ik studeerde theologie in Leuven. Ja.
0: Je bent nog steeds dominee.
1: Ja, nou ja, pastoor, de voorganger, dominee, welke titel je me ook geeft. Ja, ja.
0: Wat is het om een vader als dominee te hebben?
2: Ja, je bent wel het domineeskindje, zeg maar. Maar we zitten wel in een iets minder strenge kerk, om het zo maar te noemen. Dus ik merk er niet heel veel van.
0: Je bent 17 jaar vandaag geworden. Wat betekent geloof voor je?
2: Goeie vraag.
0: Je wil ook graag een goed antwoord.
2: Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik vind het vooral belangrijk om Jezus echt soort van betrokken te houden bij het dagelijkse leven, zeg maar. En echt te realiseren dat hij er elke dag bij is en dat hij er ook elke dag voor je staat. En dat hij je ook wilt helpen. Dat ook het doel is. Dat het voor hem is, zeg maar. En niet voor jezelf. Dus dat je daar ook rekening mee blijft houden.
0: Ja, mooi man. Het is Vaderdag vandaag. Dan kijk je terug op vaderschap. Je hebt 9 kinderen eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar op aarde 8.
1: Ja. Ja, ja, Mirjam, onze dochter die 8 jaar geleden bijna overleed. Ja, die zit altijd bij in onze gedachtes. Ze wordt altijd betrokken in een gesprek. Op momenten komt ze altijd weer terug. Het blijft natuurlijk wel heel rauw dat zij er niet meer is. Maar tegelijkertijd...
0: Ze overleed in
1: Albanië. In Albanië overleed zij. Ja, en dat ging heel snel toen. En dat blijft een hele rauwe wond in ons leven. Maar tegelijkertijd merken we wel dat we elke keer weer gesteund worden, hè? Door God die erbij is, ons weer nieuwe kracht geeft. Maar het gaat ook wel door dalen heen. En er zijn moeilijke momenten, maar ook weer hele mooie, bijzondere hoogtepunten.
0: Ja, maar het verdriet blijft altijd, zeg je dat?
1: Dat verdriet blijft eigenlijk altijd. Het is voor ons niet rouwverwerking, maar rouwverweving. Dat gaat gewoon mooi met ons mee. En daarin is God heel dichtbij.

0: Wat maakt jouw gezin zo leuk?
1: Ja, onze kinderen zijn wel wat onstuimig. Maar er zitten heel veel energie in.
0: Over gesproken, mag ik even laten zien een opname van een paar jaar geleden. Even een scène van de kids aan tafel en in de tuin. Dus ik snap wel dat jullie denken, wat is dit toch de hele tijd aan het praten? Oh, ja, kunnen jullie dat gaan opbouwen?
2: Wat is dat?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja,
0: ja. Nou, ja, die krijgen jullie van me.
3: Hey.
0: Hè? Daar, ja. Gaan jullie maar buiten even spelen? Ja. Maarten Trouwde zei toen, ik heb een kinderwens, ik wil heel veel kinderen.
4: Nee, hij begon met onderhandelen. Dat was eigenlijk heel...
0: Nee, toch?
4: Ja, echt. Ja, want dat was echt heel grappig eigenlijk.
0: Onderhandelen.
4: Ja, dus hij zegt, ik vind je heel leuk, maar, was echt gewoon een maar, ik wil wel de zending in. Dus ik vind het alleen leuk om wat met je te beginnen als je open staat voor de zending. Dus zo ging dat. En de kinderen, daar hebben we nooit echt een nummer aan verbonden. We staan gewoon heel open in het leven. En elke keer ben je zo blij en heb je eigenlijk nog wel ruimte in je hart en in je huis voor nog een kind of zo. Dus dat gaat meer stap voor stap. Dat we elke keer denken, nou, kan eigenlijk, ja, waarom niet eigenlijk? Hè?
1: Ja. Ja, en onze kinderen, ja, ze zijn ook gewoon wel heel, heel puur in hun reacties. Dat ze echt ook laten zien wat ze denken en vinden. En geloof is voor hun ook heel belangrijk. Het is mooi dat ze dat ook altijd laten zien. Dus dat vind ik ook wel heel gaaf.
0: Maar hoe laten ze dat zien dan?
1: Zij vertellen ook gewoon wie Jezus voor hun is. Het zijn kleine momentjes soms. Ja, een opmerking even tussendoor. Of een gebed voor de maaltijd of zo. Een van onze kinderen die dan bidt. En dan bidden ze echt voor alles en voor iedereen. En nou, dan zie je heel veel mooie dingen in terug.
0: Je hebt er net een zusje bij gekregen.
5: Ja, inderdaad, ja. Elira. Oh, ja. Als ze mij ziet, dan lacht ze meteen. Ik denk wel in de top 3.
0: Ja?
5: Ja.
0: Je bent een raptalent. Wat betekent rappen voor je?
5: Nou, ik vind het vooral echt een uiting van emotie. Dat je gewoon alles waar je mee zit, alles wat je denkt op dat moment, dat je dat gewoon

0: Het is voor mij niet alleen rappen, het is ook zeg maar de muziek zelf. Ik ben sinds mijn vierde ben ik sowieso al bezig met muziek maken. Dus ik ben nu vooral echt bezig met produceren, zeg maar. Ik heb nog niet heel veel online gegooid. Daar komt wel wat verandering in natuurlijk de komende dus tijd.
1: Je wacht op een doorbraak.
0: Ja, nee, maar dat komt vanzelf.
2: Uren op zijn camera met al die raps te maken. En dan is het heel vaak niet goed genoeg. En dan moet het nog een keer of gaat weer een nieuwe maken. Ja.
1: Komt die ook aan jou laten horen?
2: Ja, als het, ja, sowieso horen we het als we beneden zitten. Ja. Dus we kunnen er ook niet omheen natuurlijk. Ja.
1: Je gaat straks een mbo-opleiding doen. Wat is je droom voor later?
0: Mijn droom voor later, nou, dat is, ik denk dat dat vrij duidelijk is. Dat is natuurlijk gewoon artiest. Daar hoop ik gewoon mijn geld mee te kunnen verdienen. Maar dat is in de werkelijkheid toch echt wel wat lastiger. Maar ik hoop dat dat goed komt.
1: Wat zou je artiestennaam zijn?
0: Die heb ik al hoor, TB. Gewoon simpel.
1: Oh, die blijft gewoon zo.
0: Nee, die blijft.
2: Jullie hebben natuurlijk ook wel eens wat zorgen over dat het plan A muziek is. Dat is toch wel spannend. Ga je daar je toekomst mee kunnen opbouwen? Dus, maar dat zijn onze gesprekken zo. Ik ben wel super blij met talent wat Tymen heeft. En echt heel gaaf. Ja, als jong kind, 3-4 jaar met een trommel buiten, gitaar spelen. Heel veelzijdig.
1: Een piano,
2: super mooi.
1: Speel je ook goed?
2: Ja. Ja. Basgitaar, echt alles. Drum in de kerk met de band mee soms.
1: Oh ja joh, je bent ook drummer.
0: Ja, ook op drumles gezeten.
1: Ken multitalent.
0: Nou, dank u wel. Ja.
1: Het is vandaag Vaderdag. Wat is jouw droom voor jouw kinderen?
2: Ik hoop dat al mijn kinderen de Heer leren kennen. Jezus leren kennen. En ik hoop dat zij ook zelf die keuze maken om hem te volgen. En dat gun ik voor mijn kinderen. Dat ze gelukkig zijn. En dat ze hier ook een toekomst vinden. En dat zij vrienden hebben. Opgroeien in deze maatschappij op een goede manier.
1: En heel veel kinderen kennen niet echt een vader. Een vader is of door scheiding of is weggevallen. Wat zeg jij dan als pastoor?
2: Ja, de vaders zijn heel belangrijk voor alle kinderen, voor zonen, voor dochters. En ik merk het bij mezelf ook wel eens, dat je ontzettend druk kan zijn met alle dag, met dingen die gebeuren. Je gaat dingen regelen, organiseren. Maar om echt de momenten te pakken met je kinderen, zoals Tymen zegt bijvoorbeeld, de herinneringen die jij hebt van ons, dat is dat racefiets, die racefietsmomenten. En als ik eigenlijk nadenk hoeveel momenten we hebben gehad met racefietsen, valt het eigenlijk nog best wel tegen. Dus kinderen zijn ook zo het huis uit voor sommige kinderen. Dus pak die momenten.
1: Ja. Wanneer ga jij het huis uit?
0: Ja, ik. Het verschilt hoe goed met de muziek gaat natuurlijk. Want de huizen zijn tegenwoordig wel wat duur. Het is behoorlijk wat, zeg maar.
1: Ja, het komt goed.
0: Ik hoop het. Ja. Ik hoop het.
1: Ja. Wat vind jij ervan om de oudste van zo'n groot gezin te zijn? Vind je dat leuk of dacht je, ik had liever maar twee broers en een zus op?
0: Nee, ik ben wel het liefste oudste, denk ik.
1: Ja?
0: Ja.
1: Je bent de liefste oudste of ben je het liefste oudste?
0: Ik ben het liefste oudste.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Ik ben ook de liefste oudste.
2: Ja, maar hij is lief.
1: Maar je zei, ik wil een voorbeeld zijn voor mijn broers en zussen. Wat gaan ze later over Tymen zeggen als je... Als jij al lang de deur uit bent en een groot huis woont als artiest.
0: Ja, ik hoop natuurlijk dat, dat ze over me op kunnen scheppen natuurlijk.
2: Ja, het is leuk om te zien hoor, dat hij nu ook al het voorbeeld is. En dat Gideon even komt kijken bij Tymen. Hoe hij dat doet met die muziek en rap. En hoe kan ik dat leren en zo. En hij is ook muzikaal. Ja. Dus we kijken echt naar Tymen.
1: Ja. Als we het over Vaderdag hebben, hebben we het over God. Het vaderhart van God. Wat is dat vaderhart?
2: We mogen hem aanbidden als onze vader. En dat is echt zo bijzonder. In heel veel culturen, voor heel veel mensen is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Dat hij zo dichtbij is. Hè? Dat we hem eigenlijk papa, eigenlijk, zo staat dat in de grondtekst ook. Hè? Zo dichtbij is wil de vader zijn, Abba vader.
1: Is elke dag dichtbij jou?
2: Hij is er altijd. Het probleem is soms dat ik er niet altijd ben, zeg maar. Hij is er gewoon altijd. En hij is trouw. En wij lopen nog wel eens weg, hè, de verloren zoon. Maar we mogen altijd bij hem terugkomen.
1: Deze serie van preken van Bobby Schoelen gaat over de werking van de Heilige Geest. Jij bent ook dominee.

0: vonden. Dat hij, ja, dat het, hij zo dienend is ook in zijn relatie met de vader en de zoon. En zij zijn echt een eenheid. Ik vind het prachtig. Het is helemaal niet te begrijpen. Het is bijna niet uit te leggen. Maar ik geniet enorm van de kracht van de Heilige Geest, zelf.
1: Ja. Tijmen, ik heb een vraag aan jou. Stel je voor dat je een dag met een figuur uit de Bijbel zou mogen meelopen?
2: Ik denk dat ik een dag met Noach zou mee willen lopen.
1: Op de ark of als hij de ark
2: heeft? Nee, voor de ark.
1: Ja, waarom?
2: Ja, het is natuurlijk heel erg onbekend wat er voor de ark natuurlijk, voordat de grote zondevloed natuurlijk, wat daar allemaal was. En je leest in de Bijbel over allemaal gevallen engelen. Maar ik ben wel benieuwd hoe het er toen eigenlijk nou echt aan toe ging. Dus je ziet natuurlijk hier en daar wat opgravingen. En dan, ja, maar er was natuurlijk een hele tijd voor de zondvloed. Dus het zou best kunnen dat ze zich echt heel erg ontwikkeld hebben in die tijd. En dat het toen ineens allemaal weg was. Maar ik ben benieuwd hoe het er nou echt uitzag.
1: Maar je gelooft wel dat die ark gebouwd is?
2: Ja, nee, dat zeker.
1: Zeker, ja. Voor jou, wie is voor jou de Bijbelse figuur waarvan je zegt, nou, daar kan ik me elke dag aan optrekken?
0: Ja, ik heb heel veel Bijbelse figuren, maar iemand die mij heel erg heeft geholpen was Jacob. En ook de belofte die God gaf aan Jacob. Ik zal overal met je meegaan, overal waarin je trekken zult. Ik zal je ook terugbrengen in dit land. Ik zal je niet verlaten totdat ik gedaan heb alles wat ik tot je gesproken heb. Die belofte die in Genesis 28 vers 15, die is eigenlijk mijn hele leven al met mij meegegaan. En dat, die komt elke keer weer terug.
1: Ja. Vanwaar die enorme blijheid bij jou?
0: Ik denk dat ik ook wel een enorme drive heb. Ik was als kind, wilde ik ook heel graag al dominee worden of de zending ingaan toen ik jaar of 7, 8 was. Dus, en dat is eigenlijk altijd gebleven.
1: Ja. Nou, mooi. Ik heb een leuk cadeau voor jou, Tijmen.
2: Ja?
0: Kijk.
1: Wil je even zeggen wat hierop staat?
2: Beloved.
1: Wat betekent dat?
2: Geliefd zijn.
1: Amen. Kun je hem omdoen?
0: Ja. Mooi.
1: Vind je hem leuk?
2: Ja, hij ziet er leuk uit.
1: Ja, ik heb ook een vaderdag geschenkt voor jou.
0: Mooi, ja.
1: 52 mooie bijbelteksten. Ik zou zeggen, sla er gewoon eens een op, dominee.
0: Ja, mooi, bijzonder. Sowieso mooie platen. Uw liefde is meer dan het leven. Heel toepasselijk, ook voor ons en voor mij. Psalm 63.
1: Dankjewel, heel toepasselijk. Vrienden, fijn dat jullie hier waren. En Tijmen, ik kijk uit naar jouw grote doorbraak. Het belangrijkste is dat je God volgt. En daar hebben we het ook gelukkig over gehad. Dankjewel. En wij gaan luisteren naar Voices of Hope. Het kinderkoor van Hour of Power.

0: Bobby Schoenen sprak over de Heilige Geest. Vaak proberen we zelf te roeien, maar als we de wind in de zeilen willen hebben, dan hebben we Gods Geest nodig. Volgende week heb ik een bijzondere gast, namelijk de theoloog der Nederlanden, professor Dr. Arnold Huygen. Hij houdt van fietsen en hij trekt een metafoor naar fietsen en geloven. Volgende week dus de theoloog der Nederlanden in Hour of Power. En vandaag hartstikke leuk met de Blommetjes. Blijf naar die uitzendingen kijken, want daar vertellen ze vrijmoedig over hun geloof in een huis vol. En dat doen wij ook bij Hour of Power. Een hele goede zondag en ik hoop tot volgende week.
1: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
4: Premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument in Rotterdam. Mogelijk biedt hij excuses aan voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen en onder erbarmelijke omstandigheden werden gehuisvest. De ceremonie is live te volgen vanaf 12:15 middags. Daisy Moore is sinds 2019 NOS-correspondent in het Midden-Oosten en woont al ruim 20 jaar in Beirut. Ze werkt samen met cameravrouw Edmee van Rijn en bezoekt risicovolle gebieden. Moore geniet van haar werk en de unieke toegang die zij als vrouw krijgt. Het Israëlische leger bezet inmiddels meer dan 60% van de Gazastrook en premier Netanyahu wil doorgaan tot ze 70% in handen hebben. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Magatsi leven in angst door de verschuivende grenzen en schietpartijen. Mensenrechtenorganisaties spreken van etnische zuivering. De Britse koning Charles III maakt donderdag als eerste moderne Britse vorst zijn belastingaangifte openbaar. Dit volgt op recente schandalen rond prins Andrew, die de financiën van het koningshuis onder de aandacht brachten, meldt de Britse publieke omroep BBC. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen lopen op tot ruim 25 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
5: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
0: Van harte welkom bij Hour of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
6: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
7: Life gets better when you get better.
0: Van harte welkom bij Hour of Power op 21 juni. We gaan zo meteen naar Irvine, dat is een voorstad van Los Angeles. En daar vind je Shepherd Grove. Bobby spreekt dit keer over hoe de Heilige Geest je in je leven kan leiden. Het worship team zingt een prachtig lied. En als gasten hebben we vandaag op Vaderdag niemand minder dan de Blommetjes. Bekend van een huis vol. Jongens, van harte welkom, ja. Tijmen en Maarten.
8: Dankjewel.
0: En Maarten, aan jou zou ik willen vragen, als je naar Tijmen kijkt, wat zeg je dan als vader in een paar zinnen over je zoon?
8: Nou, fantastisch dat hij mijn oudste zoon is. En heel bijzonder vandaag, want hij is...
0: Oh ja.
8: Oh dan ja, hij is jarig vandaag.
0: Hij is jarig.
8: Ja.
0: Tijmen. Ja. Nou, dan gaan we met z'n allen, het hele team gaat hier even voor je zingen. Langs.

0: Nou, hey.
1: Dat is toch altijd ongemakkelijk als er voor je gezongen wordt.
0: Nou ja, maar jij bent een rapper, dus jij gaat straks voor ons zingen.
1: Ja, ja.
0: Hey, ik heb wel even gedacht, dit moeten we wel even vieren. Dus Stijmen, kijk eens. Die mag je tijdens het interview straks helemaal nuttigen.
1: Nou, die straks op.
0: Ja, oké. Okay. Martijn, nou moet jij nog wat over je vader zeggen. Wat vind je van je vader?
1: Racefietsen.
0: Racefietsen.
1: Ja, racefietsen.
0: Okay, nou, we gaan het zo meteen over hebben. Welkom bij Oude Vrouwen op Vaderdag.

0: Dat was het worshipteam en zij zongen Wees Blij. Maarten, ben je als vader van een gezin met 8 kinderen elke dag blij? Dat je denkt van heerlijk zo'n stel?
1: Ja, ik ben heel gelukkig. Maar of ik altijd blij ben, het is gewoon heel hard werken soms. En ja, er zijn heel veel mooie geluksmomentjes tussendoor. Dat is gewoon het hele gebeuren met een heel groot gezin.
0: Ja.
1: Het is een hele gezellige chaos bij ons. Ja. Zo typeren heel veel mensen het.
0: Jullie zijn niet heel georganiseerd. Van allemaal netjes aan tafel zitten. Ja. Allemaal monden dicht.
1: Proberen we wel.
0: Ja.
1: Maar
0: ik ben erbij geweest.
1: Nee.
0: Binnenkort hoop ik nog langs te komen bij jullie.
1: Gezellig. Hey
0: Tijmen, wat is jouw rol als oudste?
2: Zo, mijn rol als oudste. Dat is... vooral het voorbeeld zetten natuurlijk voor de kleinere kinderen.
0: Ben jij een voorbeeld?
2: Dat lukt niet altijd natuurlijk, nee. Maar ik doe mijn best.
0: Maar jij zei net over je vader racefiets. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, het is niet per se dat hij heel veel racefiets, maar het is, ik denk de herinneringen die ik soort van echt heb met mijn vader. Nou, racefiets is daar wel deel van, zeg maar, want zijn ook naar Albanië geweest.
0: Ja. En, ja, hè, dat hebben jullie samen. Ja, hoe was inderdaad. Dat om met je pa op stap te zijn?
2: Nou, het was wel taai. Want het was niet, was geen makkelijke rit. En we waren ook met wat vrienden. Die hebben 2 dagen gefietst en wij hebben 3 dagen gefietst.
0: Zo.
2: Maar dat doen we wel even. Hè?
0: Ja, dat is een prestatie op jouw leeftijd hoor, om 3 dagen te fietsen. Ja, Maarten, jullie zijn voortdurend te zien in een huis vol. En ik vind het altijd leuk dat het heel duidelijk is dat jullie gelovige mensen zijn. Kijk, altijd meer dan 1 miljoen of 1,5 miljoen mensen.
1: Ja.
0: Hoe reageren mensen erop?
1: Ja, de mensen zien ons vaak heel puur. We zijn gewoon wie we zijn. We delen ons leven. We delen ons geloof. We laten dat zien. En het is niet gemaakt, zeg maar. Dat vind ik ook wel zelf wel heel mooi aan het programma. Dat ook gewoon is wat het is.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook gewoon stressmomentjes in ons gezin. En wij zijn gewoon normale mensen.
0: Toch lijkt het of jij er niet onder leidt dat je zo'n groot gezin samen met Gerdien de pas moet houden.
1: Ja.
0: Je begon als visboer in Katwijk.
1: Ja. Klopt, ja. Hard werken.
0: Ja.
1: En heel veel communiceren. Even met mensen omgaan. Dus ik heb daar 8 jaar gewerkt. Ik was student. En ik werkte daar op vrijdag en zaterdag. Dus ik deed dat er een beetje bij. En ik studeerde in België. Dus ik ging elk weekend ging ik heen en weer naar Katwijk.
0: Want je bent studeerde voor dominee.
1: Ja, ik studeerde theologie in Leuven. Ja.
0: Je bent nog steeds dominee.
1: Ja, nou ja, pastoor, de voorganger, dominee, welke titel je me ook geeft. Ja, ja.
0: Wat is het om een vader als dominee te hebben?
2: Ja, je bent wel het domineeskindje, zeg maar. Maar we zitten wel in een iets minder strenge kerk, om het zo maar te noemen. Dus ik merk er niet heel veel van.
0: Je bent 17 jaar vandaag geworden. Wat betekent geloof voor je?
2: Goeie vraag.
0: Ik wil ook graag een goed antwoord.
2: Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik vind het vooral belangrijk om Jezus echt soort van betrokken te houden bij het dagelijkse leven, zeg maar. En echt te realiseren dat hij er elke dag bij is en dat hij er ook elke dag voor je staat. En dat hij je ook wilt helpen. Dat het ook het doel is. Dat het voor hem is, zeg maar. En niet voor jezelf. Dus dat je daar ook rekening mee blijft houden.
0: Ja, mooi man. Het is Vaderdag vandaag. Dan kijk je terug op vaderschap. Je hebt 9 kinderen eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar op aarde 8.
1: Ja. Ja, Mirjam, onze dochter die 8 jaar geleden bijna overleed. Ja, die zit altijd bij in onze gedachtes. Ze wordt altijd betrokken in een gesprek. Op momenten komt ze altijd weer terug. Het blijft natuurlijk wel heel rauw dat zij er niet meer is. Maar tegelijkertijd...
0: Ze overleed in Albanië.
1: In Albanië overleed zij. Ja, en dat ging heel snel toen. En dat blijft een hele rauwe wond in ons leven. Maar tegelijkertijd merken we wel... dat we elke keer weer gesteund worden, hè? Door God die erbij is, ons weer nieuwe kracht geeft. Maar het gaat ook wel door dalen heen. En er zijn moeilijke momenten, maar ook weer hele mooie, bijzondere hoogtepunten.
0: Ja, maar het verdriet blijft altijd, zeg je dat?
1: Dat verdriet blijft eigenlijk altijd. Het is voor ons niet rouwverwerking, maar rouwverweving. Dat gaat gewoon mooi met ons mee. En daarin is God heel dichtbij.

0: Wat maakt jouw gezin zo leuk?
1: Ja, onze kinderen zijn wel wat onstuimig. Maar er zitten heel veel energie in. Over
0: gesproken, mag ik even laten zien een opname van een paar jaar geleden. Even een scène van de kids aan tafel en in de tuin. Dus ik snap wel dat jullie denken, wat is dit toch de hele tijd aan het praten? Kunnen jullie dat gaan opbouwen?
2: Wat is dat?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja, nou,
0: ja, die krijgen jullie van me.
3: Hey.
0: Hè? Daar, ja. Gaan jullie maar buiten even spelen? Ja. Maarten Trouda zei toen, ik heb een kinderwens, ik wil heel veel kinderen.
4: Nee, hij begon met onderhandelen. Dat was eigenlijk heel...
0: Nee, toch?
4: Ja, echt. Ja, want dat was echt heel grappig eigenlijk.
0: Onderhandelen.
4: Ja, dus hij zegt, ik vind je heel leuk. Maar, was echt gewoon een maar, ik wil wel de zending in. Dus ik vind het alleen leuk om wat met je te beginnen als je openstaat voor de zending. Dus zo ging dat. En de kinderen, daar hebben we nooit echt een nummer aan verbonden. We staan gewoon heel open in het leven. En elke keer ben je zo blij en heb je eigenlijk nog wel ruimte in je hart en juist voor nog een kind of zo. Dus dat gaat meer stap voor stap. Dat we elke keer denken, nou, kan eigenlijk, ja, waarom niet eigenlijk? Hè?
1: Ja. Ja, en onze kinderen, ze zijn ook gewoon wel heel, heel puur in hun reacties. Dat ze echt ook laten zien wat ze denken en vinden. En geloof is voor hun ook heel belangrijk. Het is mooi dat ze dat ook altijd laten zien. Dus dat vind ik ook wel heel gaaf.
0: Maar hoe laten ze dat zien dan?
1: Zij vertellen ook gewoon wie Jezus voor hun is. Het zijn kleine momentjes soms. Ja, een opmerking even tussendoor. Of een gebed voor de maaltijd of zo. Een van onze kinderen die dan bidt. En dan bidden ze echt voor alles en voor iedereen. En nou, dan zie je heel veel mooie dingen in terug.
0: Je hebt er net een zusje bij gekregen.
5: Ja, inderdaad, ja. Elira. Oh, ja. Als ze mij ziet, dan lacht ze meteen. Ik denk wel in de top 3.
0: Ja?
5: Ja.
0: Je bent een raptalent. Wat betekent rappen voor je?
5: Nou, ik vind het vooral echt een uiting van emotie. Dat je gewoon alles waar je mee zit, alles wat je denkt op dat moment, dat je dat gewoon

0: Het is voor mij niet alleen rappen, het is ook zeg maar de muziek zelf. Ik ben sinds mijn vierde ben ik sowieso al bezig met muziek maken. Dus ik ben nu vooral echt bezig met produceren, zeg maar. Ik heb nog niet heel veel online gegooid. Daar komt wel wat verandering in natuurlijk, ja, de komende dus
1: je
0: tijd.
1: Je wacht op een doorbraak.
0: Ja, nee, maar dat komt vanzelf.
2: Uren op zijn kamer met al die raps te maken. En dan is het heel vaak niet goed genoeg. En dan moet het nog een keer of hij gaat weer een nieuwe maken. Ja.
1: Komt hij het ook aan jou laten horen?
2: Ja, als het, ja? Ja, sowieso horen ja. We het als we beneden zitten. Ja. Hè? Dus we kunnen er ook niet omheen natuurlijk. Ja.
1: Je gaat straks een mbo-opleiding doen. Wat is je droom voor later?
0: Mijn droom voor later, nou, dat is. Ik denk dat dat vrij duidelijk is. Dat is natuurlijk gewoon artiest. Daar hoop ik gewoon mijn geld mee te kunnen verdienen. Maar dat is in de werkelijkheid toch echt wel wat lastiger. Maar ik hoop dat dat goed komt.
1: Wat zou je artiestennaam zijn?
0: Die heb ik al hoor, TB. Gewoon simpel.
1: Oh, die blijft gewoon zo. TB.
0: Nee, die blijft. Ja. Ja, die blijft. Ja.
2: Jullie hebben natuurlijk ook wel eens wat zorgen over dat het plan A muziek is. Dat is toch wel spannend. Ga je daar je toekomst mee kunnen opbouwen? Dus, maar dat zijn onze gesprekken zo. Ik ben wel super blij met het talent wat Tymen heeft. En echt heel gaaf. Ja, als jong kind, 3-4 jaar met een trommel buiten, gitaar spelen. Heel veelzijdig.
1: Een piano.
2: Super mooi.
1: Speel je ook goed?
2: Ja. Ja. Basgitaar. Ja. Echt alles. Drum in de kerk. Met de band mee soms.
1: Oh ja joh, je bent ook drummer.
0: Ja, ook een drumles gezeten.
1: Ik ken multitalent.
0: Nou, dank u wel. Ja.
1: Het is vandaag Vaderdag. Wat is jouw droom voor jouw kinderen?
2: Ik hoop dat al mijn kinderen de Heer leren kennen. Jezus leren kennen. En ik hoop dat zij ook zelf die keuze maken om hem te volgen. En dat gun ik voor mijn kinderen. Dat ze gelukkig zijn. En dat ze hier ook een toekomst vinden. En dat zij vrienden hebben. Opgroeien in deze maatschappij op een goede manier.
1: En heel veel kinderen kennen niet echt een vader. Een vader is of door scheiding of is weggevallen. Wat zeg jij dan als pastoor?
2: Ja, de vaders zijn heel belangrijk voor alle kinderen, voor zonen, voor dochters. En ik merk het bij mezelf ook wel eens, dat je ontzettend druk kan zijn met alle dag, met dingen die gebeuren. Je gaat dingen regelen, organiseren. Maar om echt de momenten te pakken met je kinderen, zoals Tymen zegt bijvoorbeeld, de herinneringen die jij hebt van ons, dat is dat racefiets, die racefietsmomenten. En als ik eigenlijk nadenk hoeveel momenten we hebben gehad met racefietsen, dus valt het eigenlijk best wel tegen. Dus kinderen zijn ook zo het huis uit voor sommige kinderen. Dus pak die momenten.
1: Ja. Wanneer ga jij het huis uit?
0: Ja, ik. Het verschilt hoe goed met de muziek gaat natuurlijk. Want de huizen zijn tegenwoordig wel wat duur. Het is behoorlijk wat, zeg maar.
1: Ja, het komt goed.
0: Ik hoop het. Ja. Ik hoop het.
1: Ja. Wat vind jij ervan om de oudste van zo'n groot gezin te zijn? Vind je dat leuk of dacht je, ik had liever maar twee broers en een zus op?
0: Nee, ik ben wel het liefste oudste, denk ik.
1: Ja?
0: Ja.
1: Je bent de liefste oudste of ben je het liefste oudste?
0: Ik ben het liefste oudste.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Ik ben ook de liefste oudste.
2: Ja, maar hij is lief.
1: Maar je zei, ik wil een voorbeeld zijn voor mijn broers en zussen. Wat gaan ze later over Tymen zeggen als je... Als jij al lang de deur uit bent en een groot huis woont als artiest.
0: Ja, ik hoop natuurlijk dat, dat ze over me op kunnen scheppen natuurlijk.
2: Ja. Ja, het is leuk om te zien hoor, dat hij nu ook al het voorbeeld is. En dat Gideon even komt kijken bij Tymen en hoe hij dat doet met die muziek en rap. En hoe kan ik dat leren en zo. En hij is ook muzikaal. Ja. Dus we kijken echt naar Tymen.
1: Ja, als we het over Vaderdag hebben, hebben we het over God, het vaderhart van God.

0: dichtbij is. Hè? Dat we, ja, eigenlijk papa, eigenlijk, zo staat dat in de grondtekst ook. Hè? Zo dichtbij is wil de vader zijn, Abba ja. Vader.
1: Hij is elke dag dichtbij jou?
0: Hij is er altijd. Het probleem is soms dat ik er niet altijd ben, zeg maar. Hij is er gewoon altijd. En hij is trouw. En wij lopen nog wel eens weg, hè? De verloren zoon. Maar we mogen altijd bij hem terugkomen.
1: Deze serie van preken van Bobby Schoelen gaat over de werking van de Heilige Geest. Jij bent ook dominee. Wat zeg jij daarover? Kunnen we zonder de Heilige Geest?
0: We kunnen niet zonder de Heilige Geest. De Geest die brengt ons altijd weer terug bij Jezus. Dat vind ik zo bijzonder. Dat hij, ja, hij zo dienend is ook in zijn relatie met de Vader en de Zoon. En zij zijn echt een eenheid. Ik vind het prachtig. Het is helemaal niet te begrijpen. Het is bijna niet uit te leggen. Maar ik geniet enorm van de kracht van de Heilige Geest. Van de Heilige Geest zelf.
1: Ja. Tijn, ik heb een vraag aan jou. Stel je voor dat je een dag met een figuur uit de Bijbel zou mogen meelopen?
2: Ik denk dat ik een dag met Noach zou mee willen lopen.
1: Op de ark of als hij de ark
2: nee, gaat? Nee, voor de ark.
1: Ja, waarom?
2: Ja, het is natuurlijk heel erg onbekend wat er voor de ark natuurlijk, voordat de grote zondevloed natuurlijk, wat daar allemaal was. En je leest in de Bijbel over allemaal gevallen engelen. Maar ik ben wel benieuwd hoe het er toen eigenlijk nou echt aan toe ging. Je ziet natuurlijk hier en daar wat opgravingen. En dan, ja, maar er was natuurlijk een hele tijd voor de zondvloed. Dus het zou best kunnen dat ze zich echt heel erg ontwikkeld hebben in die tijd. En dat toen ineens allemaal weg was. Maar ik ben benieuwd hoe het er nou echt uitzag.
1: Maar je gelooft wel dat die ark gebouwd is?
2: Ja, nee, dat zeker.
1: Zeker, ja. Voor jou, wie is voor jou de Bijbelse figuur waarvan je zegt, nou, daar kan ik me elke dag aan optrekken?
0: Ja, ik heb heel veel Bijbelse figuren, maar iemand die mij heel erg heeft geholpen was Jacob. En ook de belofte die God gaf aan Jacob. Ik zal overal met je meegaan, overal waar je trekken zult. Ik zal je ook terugbrengen in dit land. Ik zal je niet verlaten totdat ik gedaan heb alles wat ik tot je gesproken heb. Die belofte die in Genesis 28 vers 15, die is eigenlijk mijn hele leven al met mij meegegaan. En die komt elke keer weer terug.
1: Ja. Vanwaar die enorme blijheid bij jou?
0: Ik denk dat ik ook wel een enorme drive heb. Ik was als kind wilde ik ook heel graag al dominee worden of de zending ingaan toen ik jaar of 7, 8 was. Dus, en dat is eigenlijk altijd gebleven.
1: Ja. Nou, mooi. Ik heb een leuk cadeau voor jou, Tijmen.
2: Ja?
0: Kijk.
1: Wil je even zeggen wat hierop staat?
2: Beloved.
1: Wat betekent dat?
2: Geliefd zijn.
1: Amen. Kun je hem omdoen?
0: Kijk. Mooi.
1: Vind je hem leuk?
2: Ja, hij ziet er leuk uit.
1: Ja, ik heb ook een vaderdag geschenkt voor jou.
0: Mooi, ja.
1: 52 mooie bijbelteksten. Ik zou zeggen, sla er gewoon eens een op, dominee.
0: Ja, mooi, bijzonder. Sowieso mooie platen. Uw liefde is meer dan het leven. Heel toepasselijk, ook voor ons en voor mij. Psalm 63.
1: Dankjewel, heel toepasselijk. Vrienden, fijn dat jullie hier waren. En Tijmen, ik kijk uit naar jouw grote doorbraak. Het belangrijkste is dat je God volgt. En daar hebben we het ook gelukkig over gehad. Dankjewel. En wij gaan luisteren naar Voices of Hope. Het kinderkoor van Hour of Power.

0: Bobby Schoenen sprak over de Heilige Geest. Vaak proberen we zelf te roeien, maar als we de wind in de zeilen willen hebben, dan hebben we Gods Geest nodig. Volgende week heb ik een bijzondere gast, namelijk de theoloog der Nederlanden, professor Dr. Arnold Huygen. Hij houdt van fietsen en hij trekt een metafoor naar fietsen en geloven. Volgende week dus de theoloog der Nederlanden in Hour of Power. En vandaag hartstikke leuk met de Blommetjes. Blijf naar die uitzendingen kijken, want daar vertellen ze vrijmoedig over hun geloof in een huis vol. En dat doen wij ook bij Hour of Power. Een hele goede zondag en ik hoop tot volgende week.
1: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
2: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Wild FM. Met je nieuwsupdate. 10 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
5: Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. Eilandbewoners verzetten zich massaal tegen plannen om grote delen van de Waddeneilanden af te sluiten voor het publiek. Een tegenbeweging stelt dat natuurwaardering voortkomt uit eigen waarneming. Inwoner Marloes Fopma, die toeristen meeneemt in de duinen, uit diepe bezorgdheid over de toekomst van het haar dierbare gebied. En Premier Jette spreekt vandaag bij de inhuldiging van het Nationaal Moluks Monument in Rotterdam, mogelijk met excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Ze werden in 1951 onder slechte omstandigheden in Nederland gehuisvest, ondanks hun dienst in het KNIL. De ceremonie is live te volgen vanaf 12:15 middags. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen lopen op tot ruim 25 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
4: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
5: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
6: De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van €2,1 miljoen opgeleverd met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Claude Guillemot, oprichter van gamebedrijf Ubisoft, is omgekomen bij een crash met zijn privévliegtuig in Frankrijk. Het toestel stortte vrijdag neer op een veld bij La Baule, nadat het was opgestegen in Rennes. Ook een andere inzittende kwam om. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Guillemot richtte Ubisoft in 1986 op. Het Israëlische leger bezet meer dan 60% van Gaza. Premier Netanyahu spreekt over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi op 150 meter van de bestandslijn leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld naar bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is zaterdag onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend na dreigend flauwvallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dringen om zijn geplande concerten te moeten verplaatsen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het oosten en zuidoosten bewolkt met een laatste bui die naar Duitsland trekt. Elders zijn zonnige perioden en temperaturen rond 25 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.
4: Het is zondagmorgen op jouw Wild FM. Dit is de Chill Zone.

Goedemorgen, wat voor morgen. Waanzinnig weer. Wouter Wem presenteert iedere zondagmorgen de Chill Zone. En dat betekent in de laagste versnelling genieten van de lekkerste muziek.

En zo zitten we opeens hartje zomer. Wat een temperaturen ook vandaag weer. En het blijft nog even mooi. Wild FM houdt je gezelschap. En dit is nou precies het tempo waar je vandaag volgens het hitteplan aan moet voldoen. Het tempo van de chillzone. Zo staat het ook in het hitteplan. Ja, lees maar nou.

Het is niet de eerste keer dat we hem draaien in de Chillzone. Deze versie van Café Del Mar. Het is Wild FM zondagmorgen. Even in de laagste versnelling.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Edward Niesing. Gisteravond is bij een ongeval in Biddinghuizen een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder om te kijken naar het slachtoffer. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant beschadigd is geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, met 10.000 deelnemers op afstanden van 10 tot 50 kilometer. De route van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere expansie. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. En Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De inmiddels 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy Music.

0: Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 1 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Edward Niesing. Bij een ongeval in Binninghuizen is gisteravond een 32-jarige fietser omgekomen. De man reed zonder licht tegen het verkeer in. Van de automobilist ontbreekt ieder spoor. Die is doorgereden zonder naar het slachtoffer om te kijken. Vermoedelijk gaat het om een bestelbusje dat aan de rechterkant is beschadigd geraakt. De politie is dringend op zoek naar getuigen en roept op naar het beschadigde busje uit te kijken. Het Israëlische leger bezet momenteel meer dan 60% van Gaza, terwijl het zich geleidelijk zou terugtrekken. Premier Netanyahu spreekt zelfs over verdere uitbreiding. Palestijnen in het vluchtelingenkamp Maghazi, op 150 meter van de zogenoemde gele bestandslijn, leven in angst voor schietpartijen en explosies. De lijn werd in oktober vastgesteld na bemiddeling van de Verenigde Staten. Sir Rod Stewart is gisteren onwel geworden tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah. De 81-jarige zanger kreeg backstage extra zuurstof toegediend nadat hij dreigde flauw te vallen. Het optreden werd daarna zittend op een stoel hervat. Stewart kampt vaker met gezondheidsklachten die hem soms dwingen om zijn geplande concerten te verplaatsen. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Hout en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een half uur tot een uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
4: Wild FM, met je nieuwsupdate. 2 uur.
5: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden, de anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. De Nacht van de Vluchteling heeft een bedrag van €2,1 miljoen opgeleverd. Er deed een recordaantal van 10.000 mensen mee, die afstanden liepen van 10 tot 50 kilometer. De route tussen Tilburg en Den Bosch werd vanwege code geel geannuleerd, maar veel lopers konden naar andere routes worden verplaatst. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd door aanhoudende regen en onweer. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 keer per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van de Spaanse premier. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En de A27 tussen Gorinchem en knooppunt Everdingen gaat vanaf morgen lange tijd dicht vanwege werkzaamheden. Die maken deel uit van het project om de weg tussen Houten en Hooipolder te verbeteren. Daar staan dagelijks lange files. Met de verbreding moet het verkeer in de toekomst beter doorstromen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor 1/2 uur tot 1 uur extra reistijd. De afsluitingen duren tot en met begin augustus. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts zijn in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Wild FM.

Zeker, het is een snikheet weekend, een echt zomers weekend. Welkom bij de Feelgood 40 op deze hele hete dagen. En we gaan ze gewoon weer aftellen, de 40 beste dance tracks van dit moment via Wild FM. Eerst even terugkijken op vorige week. Blijf toch ook maar hoog staan, de lights off. 3.

voor I Run van Haven. We hebben hem heel erg veel gedraaid. Hij blijft op staan op nummer 37. En dan op 36 vinden we de eerste van de drie nieuwe binnenkomers. De hoogste vinden we straks op nummer 24. En dat is de nieuwe van Lost Frequencies. Felix de Laat uit België. Hij heeft weer een hele goede nieuwe single. Lekker zomers, zoals het hoort in dit zomerse weekend hier op Wild FM. Zijn nieuwe single heet Live It All. Hij komt binnen op 36.

Martin Garrix, twee plaatsen gezakt naar 33. En op 32, track die vorige week binnenkwam, Robin Schulz en Bob's Better Times, is gewoon een lekkere track. Welkom nogmaals bij WildFM en de Feel Good 40.

sympathieke Utrechtenaar, Fedele Grand en succesvol met deze track, One Two Step, op 29 deze week. En dan op 28 de 1 na hoogste nieuweling, een remake en een van de 9 ex-wildcards, Green Velvet, samen met Medusa.

toch een van mijn favorietjes, gek genoeg. All the Time, John Summit en The Chainsmokers. Het is helemaal niks geworden. Op 25 staat hier de Feel Good 40. Want eigenwijs zijn we natuurlijk wel een beetje, natuurlijk. Hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst van vandaag. Dat is een nieuwe Bebe Rexha. Ze is weer samen met David Guetta. Dat wil altijd wel scoren. Als die naam Guetta erbij staat, dan is het een garantie voor succes. De hoogste nieuweling heet Sad Girls. Yeah.

Heet. Het is ongelooflijk warm. En wie zit er dan gewoon in de studio zo'n heel uur aan elkaar te mixen? Dat is Ferry Hageraads. En het ergste is, hij moet het tweede uur ook nog doen. Zometeen gaat hij met veel liefde verder in de tweede uur van de Feel Good 40. Maar je hoorde nu de nummer 22, Midnight Sun, Zara Larsson. En op 21 vinden we zometeen Sea Line Woman. Die kwam vorige week binnen. Nina Simone in de Mochak remix. Zometeen op 21. En daarna zijn wij terug met uur 2. Dat openen wij straks met Alok. Graag tot zometeen op Wild FM.

0: $1,000 she wail and she moan.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
2: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
4: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
5: Wild FM, met je nieuwsupdate. 3 uur.
6: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze sprongen vanaf de rotsen de zee in en kwamen door de sterke stroming in problemen. 3 van hen konden zichzelf redden. De anderen werden door de hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van een moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. De verwondingen zijn volgens de politie niet levensbedreigend. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. De 2 landen zijn samen met bemiddelaar Qatar om de tafel om te praten over onder meer de situatie in Libanon. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de Straat van Hormuz weer werd afgesloten. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez moet zich 2 maal per maand melden bij de rechtbank. Ze wordt vervolgd voor onder meer machtsmisbruik en corruptie. De Spaanse justitie doet al langer onderzoek naar de vrouw van Sanchez. Ze zou misbruik hebben gemaakt van haar positie als vrouw van de premier. Zo zou ze geld van haar man hebben gebruikt om haar carrière te stimuleren. Veel politici bekritiseren het besluit van de rechter. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Wild FM.

dat we een beetje een generatiekloof zijn. Dit doet me helemaal terugdenken aan de jaren 80 sound. Kungs doet het lekker met Getaway samen met Boys Noize op nummer 17 in de Feel Good 40. Ik zei eigenlijk daarnet dat we 3 nieuwe binnenkomers hebben, maar we hebben nog een re-entry te gaan. Een track die dus al eerder in de Feel Good 40 stond, maar die weer terug is, die hoor je zo meteen op nummer 12. Maar eerst op 16, de track die vorige week binnenkwam, I'm Moving to the Sun. Hugel en Ultranate hebben de nieuwe track en die gaat als een speer aan onze komeet door de lijst. Hier is die op 16.

13 hoor, die Edge of Desire, nu 23 weken in de lijst, maar hij is weer terug dus in de lijst, Jonas Blue. En op 12 een echte re-entry, die nu zijn 16e week ingaat, want hij stond al 15 weken in de lijst. Jamaican is terug.

Free Your Mind, Prosper en Clooney. In de zevende week dat ze genoteerd staan. We gaan de top 10 in. En in de top 10 twee nieuwelingen ten opzichte van vorige week. Dit is de eerste, Another, nieuwe single, heet Like It. Drie weekjes nu. 10.

tijdperk van de remakes. Oude tracks die in een nieuw jasje worden gedaan. En in dit geval door Not Without Friends. Zij maakte de remix van Spiller en Sophie Ellis Baxter op vocals Groove Yet van 10 naar 7. Op nummer 6, een van de grootste hits van dit jaar, nu al. Hij staat 11 weken in de Feelgood 40. Gaat van 3 naar 6. Turn the Lights Off, Just Stay en Jack Style. 6.

0: Yes.
1: We zijn zo'n beetje de enige die hem wil draaien. Calvin Harris en Jazzy en Satisfy blijft staan op nummer 2 in de Feel Good 40. En dat was hem weer. Hij heeft hem weer fantastisch in elkaar gezet. Ferry Hageraads uit Utrecht, dankjewel daarvoor. Volgende week zijn we er gewoon weer steady. Ook weer volgende week voor editie nummer 136. Misschien hebben we dan wel weer dezelfde nummer 1 als deze week. Want dat blijft toch gewoon hetzelfde. Another and 54 Ultra. And Talk to You nu voor de 7e week op nummer 1. Heel

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 4 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Premier Jette heeft officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluks Monument Oulokora in Rotterdam sprak hij van een pijnlijk historisch falen. De excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Ze kwamen naar ons land en hoopten terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de Straat van Hormuz weer werd afgesloten. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. Daarbij raakten 5 mensen gewond. Premier Starmer zegt dat de man handelde uit anti-islamitische haat. De aanvallen begonnen in de buurt van een moskee. Later waren er aanvallen op 3 mannen elders in de stad. Bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 die in zee waren gaan zwemmen. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van hen konden zichzelf redden. 3 anderen werden door hulpdiensten uit zee gehaald, maar overleden later in het ziekenhuis. En dan nog het weer. Ook vanmiddag schijnt op deze langste dag van het jaar de zon weer volop. Bij een noordoostenwind wordt het in het noorden 24 graden. Verder landinwaarts en in het zuiden 30 tot 32. Aan de kust is het iets koeler. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluks Monument in Oulukora in Rotterdam heeft premier Jette officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. In de Schotse stad Edinburgh is een 36-jarige man gearresteerd na een reeks aanvallen in de stad. En bij Tarragona in Spanje zijn 3 zwemmers van 12 en 13 jaar omgekomen. Ze waren gaan zwemmen, maar kwamen door de sterke stroming in de problemen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Wild. Naar de muziek. Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluks Monument Ulu Kora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg, onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op een terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. En dan nog het weer. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10:00 op de meeste plaatsen zonnig met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluks Monument Ulukora in Rotterdam heeft premier Jette officieel excuus aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. In Zwitserland zijn de gesprekken begonnen tussen Iran en de Verenigde Staten.

0: nadat hij bij Wheely de controle over zijn motor was verloren. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good.

0: verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 6 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluks Monument Ulukora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg, onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn de gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. En dan nog het weer. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig, met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden aan de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

0: Moet u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Tijdens de onthulling van het Nationaal Molukse Monument Oeloukora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in arme tiergekampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg, onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. En dan nog het weer. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden aan de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB

0: magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Delen van Frankrijk en Spanje kampen met extreme hitte. In Frankrijk geldt code rood voor tientallen departementen met temperaturen tot 41 graden en mogelijk een nationaal warmterecord. Na het dodelijke bungeejump-ongeval in Brazilië vorige week zijn 3 extra verdachten aangehouden. Zij zouden betrokken zijn van het laten verdwijnen van een 360 graden camera die de sprong van het slachtoffer zou hebben gefilmd. Donald Trump stelde op Truth Social dat premier Keir Starmer zal aftreden wegens falend immigratie- en energiebeleid. Over de berichtgeving gaf Trump echter geen bron. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is overleden nadat zij zaterdagmiddag kinderen hielp die zich bij een krib in de Waal nabij Ochten in gevaar bevonden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wild FM.
3: Terug naar de muziek. Happy Music.

0: Nieuwsupdate. 8 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Tijdens de onthulling van het Nationaal Molux Monument Ulu Kora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in arme tierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg, onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. En dan nog het weer. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig, met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
2: Ik ben Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Tijdens de onthulling van het Nationaal Molux Monument Ulu Kora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. En dan nog het weer. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig, met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Tijdens de onthulling van het Nationaal Moluks Monument Ulu Kora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in armetierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. En dan nog het weer. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig, met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden aan de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Edward Niesing. Tijdens de onthulling van het Nationaal Molukkers Monument Ulu Kora in Rotterdam heeft premier Jetten officieel excuses aangeboden aan de Molukkse gemeenschap. Die excuses slaan op de komst in 1952 van 12.000 Molukkers, onder wie ook duizenden militairen van het KNIL, die aan Nederlandse zijde hadden gevochten. Zij kwamen naar ons land en hoopten weer terug te kunnen keren, maar dat gebeurde niet. Veel gezinnen werden ondergebracht in arme tierige kampen en leefden lange tijd geïsoleerd van de rest van de Nederlandse samenleving. Een 49-jarige man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld vanwege betrokkenheid bij het dodelijk ongeluk daar gisteravond. Daarbij kwam een 32-jarige fietser om het leven. De verdachte reed door. Hij is vermoedelijk de chauffeur van het gezochte bestelbusje. Hij is aangehouden, zit vast voor verhoor en zijn voertuig is in beslag genomen voor onderzoek. De fietser reed op de voor fietsers verboden autoweg onverlicht en in verkeerde richting. In Zwitserland zijn er gesprekken aan de gang tussen Iran en de Verenigde Staten. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze onder meer over de situatie in Libanon. Ze onderhandelen de komende tijd over een definitieve vredesdeal. Daarin is ook afgesproken dat Israël zou stoppen met aanvallen in Libanon. Omdat die niet volledig zijn beëindigd, kondigde Iran gisteren aan dat de straat van Hormuz weer werd afgesloten. En op het terras op de Grote Markt in het Belgische Kortrijk is gisteravond een motorrijder op een terras ingereden nadat hij bij een wheelie de controle over zijn motor was verloren. Twee mensen raakten daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen reden drie motorrijders richting de Grote Markt, waarbij één van hen op het achterwiel van een van de anderen reed. Die verloor daardoor de controle over zijn motor en reed het terras van een eetcafé op. En dan nog het weer. Vanavond is het tot zonsondergang rond 10 uur op de meeste plaatsen zonnig, met regionaal wat sluierwolken. Het wordt dan 17 graden de noordkust tot nog zo'n 26 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: De muziek. Happy music. Feel good. Go, go, go, go, go, go. Dit is Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. Middernacht.
3: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
4: Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond AngryWeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar entree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten.
3: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: Nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond AngryWeb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: Nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op